0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie. Het meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. Daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-doom in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 kilometer per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden, en ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0, al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk en later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knoopend Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Je luistert naar de LOVA. Elke dag naar jou.
1: Let's go, girls. Come on.

dagelijks. Kijk voor uitzendtijden en onderwerpen op onze website.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. En later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunami-golven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoge gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
6: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware. Zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren, waarbij ballistische raketten werden afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens het Israëlische leger zijn meerdere militaire doelen geraakt, zegt correspondent Daisy Moore.
7: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran.
6: De Iraanse raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn tweedaagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de leider Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona is Xi er niet meer geweest. Het land ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse soldaten in Oekraïne. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben gisteren voor de laatste keer samen opgetreden. Het was het laatste reunieconcert in Antwerpen.
8: Ik ben Karen. Ik ben Christel. Ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3.
6: In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind. Bij een graad of 21, in de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Dit was het NOS Journaal.
9: LOVE Verkeer.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio, maar met name op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk. Voor Markerbinnen, 3 kilometer en 20 minuten, gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg lijkt daar weer vrij te zijn. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
13: Mastermade Vema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Vema, Julianaweg 208A, Volendam.
14: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
15: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam neemt afscheid van assistenttrainers Michael Dingsdag en Hidde van Boven. Hun aflopende contracten worden niet verlengd. Dingsdag was sinds 2023 actief als assistent en tweemaal interim trainer. Van Boven sloot in 2024 aan bij de technische staf en zat 80 wedstrijden naast hoofdtrainer Rick Kruis op de bank. Beide maakten de promotie en het kampioenschap van 2025 mee. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 3 juli vinden rioleringswerkzaamheden plaats in de Bokkingstraat in Volendam. De straat is tijdens deze periode afgesloten voor al het verkeer. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar vanuit de Zeestraat. Ook de parkeergarage blijft toegankelijk tijdens de werkzaamheden. Het ministerie van Justitie heeft de nieuwe opvangnormen voor statushouders bekendgemaakt. In de tweede helft van 2026 moet de gemeente in totaal 16.300 statushouders huisvesten, ruim 1000 meer dan de doelstelling voor het eerste halfjaar. Gemeenten die eerder te veel of te weinig opvingen, krijgen dat meegeteld in de nieuwe doelstelling. Gemeente Edam-Volendam heeft de eerste 5 maanden van het jaar 14 statushouders gehuisvest. Tot het eind van het jaar moet de gemeente nog 124 statushouders huisvesten.
1: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. De Chinese leider Xi Jinping begint aan een tweedaags staatsbezoek aan Noord-Korea op uitnodiging van Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona, toen Noord-Korea op slot ging, is Xi niet meer in het land geweest. De politie heeft op de A2 een bestuurder opgepakt die bijna 240 km per uur reed. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Weggeefwinkel Edam houdt op zaterdag 13 juni een weggeefdag aan de Jan Hoekstraat 26. Bezoekers kunnen gratis zomerkleding, boeken, speelgoed en creatieve materialen meenemen. Ook kunnen goede en bruikbare spullen worden gebracht. De weggeefwinkel is daarnaast op zoek naar vrijwilligers die op vrijdagavonden of zaterdagmiddagen ongeveer een uur kunnen helpen. Met de sluiting van Wellness Profi Center in Volendam komt een einde aan een tijdperk voor sporters uit de regio. Eigenaar Michel van Halderen speelde tientallen jaren een belangrijke rol in de ontwikkeling van topsporters en talenten. Voor handbalvereniging HV Kras/Volendam was hij tussen eind jaren 90 en circa 2013 een trouwe sponsor en partner tijdens jaren van landskampioenschappen en Europese avonturen. Tennisvereniging De Zeevangspelers organiseert van zaterdag 27 juni tot en met zondag 5 juli het jaarlijkse Gebruide Wouda Kommer toernooi in Oosthuizen. Alle KNLTB-leden uit de regio kunnen deelnemen, ongeacht hun vereniging. Er wordt gespeeld in de categorieën 4 tot en met 8 in enkel, dubbel en mix. Inschrijven kan tot en met zondag 21 juni via mijnknltb.toernooi.nl. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Maandag verloopt tamelijk zonnig in eerste instantie. Later op de dag, met name in de namiddag en ook in de avond, volgen twee buienlijnen. Op die lijn kunnen zich enkele actieve buien ontwikkelen, mogelijk met onweer en hagel. De temperatuur gaat eerst oplopen richting een graad of 20 in Edam, Volendam. Later op de dag daalt deze, zeker tijdens een actieve bui. De wind komt uit een zuidelijke richting, windkracht 3 tot 4... Tijdens een actieve bui later op de dag kan de wind tijdelijk even toenemen. Morgen dinsdag is het iets koeler, maar ook dan valt nog een aantal buien. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A7 Hoorn richting Zaanstad. Voor Purmerend 10 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Ondernemers op de bedrijventerreinen Oosthuizerweg en Oosthuizen kunnen in 2026 subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen aan hun bedrijfspand. De gemeente vergoedt 50% van de kosten met een maximum van €5.000 per aanvraag. De subsidie is bedoeld voor maatregelen op het gebied van energiebesparing, klimaatbestendigheid en biodiversiteit, zoals zonnepanelen, isolatie en vergroening van het terrein. Van dinsdag 9 tot en met donderdag 11 juni is de Val van Urk in Volendam afgesloten vanwege het boren van bronnen voor een warmtepomp. De afsluiting geldt alleen tijdens werktijden van 7 uur tot 16 uur 30. Albert Veerman uit Volendam won vorige week goud tijdens de European Hot Sauce Awards in Berlijn met zijn zelfgemaakte sambal. De sambal, die hij thuis in zijn eigen keuken perfectioneert, is naar eigen zeggen niet eens bijzonder heet. Het recept is afkomstig van een oude koksmaat genaamd Kees, wiens portret op het etiket staat. Veerman gaf er zijn eigen draai aan en won.
1: Zover het nieuws uit Edan, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Wij maken Edam Volendam wakker. Elke dag bij jou.
3: LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Ontdek Happy View. Het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen minder buiten spelen en veel dingen van dichtbij doen, zegt deze oogarts.
7: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
6: Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand door de Spaanse politie 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe, zegt correspondent Maurice Leden.
8: Opvallend was na de drugsvangst dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor de imago van Sierra Leone als land.
6: Ook maakt de politiek zich zorgen om de interne veiligheid van het land. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind, bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig, bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
9: LOVE Verkeer.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar wat dagelijkse drukte in de regio, maar op de meeste plekken valt het gelukkig nog wel mee. Op de A8 Zaanstad Amsterdam vielen vanaf Zaanstad Assendelft tot aan Koog 2 kilometer en 10 minuten. Ook de N201 staat erbij, Hilversum uit Hoorn. Voor Loenersloot 2 kilometer en heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
12: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
13: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
14: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
15: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
16: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam neemt afscheid van assistenttrainers Michael Dingsdag en Hidde van Boven. Hun aflopende contracten worden niet verlengd. Dingsdag was sinds 2023 actief als assistent en tweemaal interim trainer. Van Boven sloot in 2024 aan bij de technische staf en zat 80 wedstrijden naast hoofdtrainer Rick Kruis op de bank. Beiden maakten de promotie en het kampioenschap van 2025 mee. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 3 juli vinden rioleringswerkzaamheden plaats in de Bokkingstraat in Volendam. De straat is tijdens deze periode afgesloten voor al het verkeer. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar vanuit de Zeestraat. Ook de parkeergarage blijft toegankelijk tijdens de werkzaamheden. Het ministerie van Justitie heeft de nieuwe opvangnormen voor statushouders bekendgemaakt. In de tweede helft van 2026 moeten gemeenten in totaal 16.300 statushouders huisvesten, ruim 1000 meer dan de doelstelling voor het eerste halfjaar. Gemeenten die eerder te veel of te weinig opvingen, krijgen dat meegeteld in de nieuwe doelstelling. Gemeente Edam Volendam heeft de eerste 5 maanden van het jaar 14 statushouders gehuisvest. Tot het eind van het jaar moeten gemeenten nog 124 statushouders huisvesten.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Maandag verloopt tamelijk.

0: zonnig in eerste instantie. Later op de dag, met name in de namiddag en ook in de avond, volgen twee buienlijnen. Op die lijn kunnen zich enkele actieve buien ontwikkelen, mogelijk met onweer en hagel. De temperatuur gaat eerst oplopen richting een graad of 20 in Edam-Volendam. Later op de dag daalt deze, zeker tijdens een actieve bui. De wind komt uit een zuidelijke richting, windkracht 3 tot 4. Tijdens een actieve bui later op de dag kan de wind tijdelijk even toenemen. Morgen dinsdag is het iets koeler, maar ook dan valt nog een aantal buien. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
1: LOVA Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen loopt hard op. De beving was voor de kust in het zuiden van de archipel en heeft flink wat schade veroorzaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
6: Ja, de beving had een kracht van 7,8 en was maar een kilometer of 15 van de kust. Dus in de stad General Santos zijn veel gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 200 mensen gewond geraakt.
5: Na de beving waren er zeker 16 naschokken. De Filipijnse president heeft mensen opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland, dat naast Rusland ligt, zijn oefeningen. Dat land was wel tegenstander van Finland om toe te treden tot de NAVO. In Nederland vinden geen oefeningen plaats. Aan de NAVO-luchtmachtoefening Ramstein Flag doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. De oefeningen duren tot volgende week vrijdag. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Li Hana. Haar lichaam werd vorige week gevonden en de verdachte is de vader van een vriendinnetje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren van justitie bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houtuin.
7: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
5: Het zou gaan om 70.000 dossiers. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog, geregeld zon en een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
0: LOVE Verkeer.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
10: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Weggeefwinkel Edam houdt op zaterdag 13 juni een weggeefdag aan de Jan Hoekstraat 26. Bezoekers kunnen gratis zomerkleding, boeken, speelgoed en creatieve materialen meenemen. Ook kunnen goede en bruikbare

0: eigen spullen worden gebracht. De weggeefwinkel is daarnaast op zoek naar vrijwilligers die op vrijdagavonden of zaterdagmiddagen ongeveer een uur kunnen helpen. Met de sluiting van Wellness Profi Center in Volendam komt een einde aan een tijdperk voor sporters uit de regio. Eigenaar Michel van Halderen speelde tientallen jaren een belangrijke rol in de ontwikkeling van topsporters en talenten. Voor handbalvereniging HV Kras/Volendam was hij tussen eind jaren 90 en circa 2013 een trouwe sponsor en partner tijdens jaren van landskampioenschappen en Europese avonturen. Albert Veerman uit Volendam won vorige week goud tijdens de European Hot Sauce Awards in Berlijn met zijn zelfgemaakte sambal. De sambal, die hij thuis in zijn eigen keuken perfectioneert, is naar eigen zeggen niet eens bijzonder heet. Het recept is afkomstig van een oude koksmaat genaamd Kees, wiens portret op het etiket staat. Veerman gaf er zijn eigen draai aan en won.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Maandag verloopt tamelijk zonnig in eerste instantie. Later op de dag, met name in de namiddag en ook in de avond, volgen twee buienlijnen. Op die lijn kunnen zich enkele actieve buien ontwikkelen, mogelijk met onweer en hagel. De temperatuur gaat eerst oplopen richting een graad of 20 in Edam-Volendam. Later op de dag daalt deze, zeker tijdens een actieve bui. De wind komt uit een zuidelijke richting, windkracht 3 tot 4... Tijdens een actieve bui later op de dag kan de wind tijdelijk even toenemen. Morgen dinsdag is het iets koeler, maar ook dan valt nog een aantal buien. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is het Koffiemagazine.

0: En wat is in en wat is uit deze week van de vakantie en de zomerhits? Een krachtige krachttraining doen, dat is in. En uit is het kijken naar datingshows op tv.
1: Wat als ik

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia van vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om en raakten 14 anderen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël en vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen. In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
9: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitaire experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
10: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
13: Hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dat was hem, de Koffie Top 3 op verzoek van Ava Soetebier. Dankjewel voor het aanvragen daarvan. Wil je morgen ook in de Koffie Top 3 met jouw drie zomerse vakantiehits? Dan kan dat. Laat dan even weten welke je wil horen. En stuur dat op de mail naar marcel.bak@rtvlove.nl. Dan gaan we dat morgen doen in de Koffie Top 3 om iets...

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Tennisvereniging De Zeevangspelers organiseert van zaterdag 27 juni tot en met zondag 5 juli het jaarlijkse Gebruide Wouda Kommer toernooi in Oosthuizen. Alle KNLTB-leden uit de regio kunnen deelnemen, ongeacht hun vereniging. Er wordt gespeeld in de categorieën 4 tot en met 8 in enkel, dubbel en mix. Inschrijven kan tot en met zondag 21 juni via mijnknltb.toernooi.nl. Ondernemers op de bedrijventerreinen Oosthuizenweg en Oosthuizen kunnen in 2026 subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen aan hun bedrijfspand. De gemeente vergoedt 50% van de kosten met een maximum van €5.000 per aanvraag. De subsidie is bedoeld voor maatregelen op het gebied van energiebesparing, klimaatbestendigheid en biodiversiteit, zoals zonnepanelen, isolatie en vergroening van het terrein. Van dinsdag 9 tot en met donderdag 11 juni is de Val van Urk in Volendam afgesloten.

afgesloten vanwege het boren van bronnen voor een warmtepomp. De afsluiting geldt alleen tijdens werktijden van 7 uur tot 16.30 uur. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

zomerperiode is dat natuurlijk altijd uitgestrekt de periode om te gaan barbecuen. Alhoewel, het is tegenwoordig in de winter ook populair. Maar ja, hè, het is deze week de week van de zomerhits, dus laten we het maar hebben over de zomer. Nu blijkt dat mannen zichzelf een cijfer geven voor barbecuen. Ja, echt waar, dat is een 6,6. Dat geven de mannen zich als ze zich achter de barbecue begeven. Vrouwen zijn iets meer bescheiden, die geven zichzelf een 6,2.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
3: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaak meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
8: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
9: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten?
11: Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
12: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
14: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
15: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Misschien ga je wel eens met de trein vanuit Amsterdam of Purmerend. Nou, de Nederlandse treinen gaan over het algemeen niet zo supersnel. Het wereldrecord voor de snelste magneettrein ligt op 603 km per uur tijdens een testrit in Japan. De Franse TGV haalt bij een testritje gemiddeld 574 km per uur, maar rijdt in de praktijk maximaal tussen de 280 en 320 km. En de snelste stoomtrein is dan de Mallard, die in Engeland 202 km per uur haalde. Oké, dat laatste is dan wel bergafwaarts.

Ik weet niet of je wel eens in Monaco bent geweest. Ik mocht er een paar weken geleden zijn. Monaco is de dichtstbevolkte onafhankelijke staat ter wereld. Het ligt aan de Côte d'Azur, tussen Frankrijk en Italië in. En het is er meestal heerlijk weer.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam neemt afscheid van assistenttrainers Michael Dingsdag en Hidde van Boven. Hun aflopende contracten worden niet verlengd. Dingsdag was sinds 2023 actief als assistent en tweemaal interim trainer. Van Boven sloot in 2024 aan bij de technische staf en zat 80 wedstrijden naast hoofdtrainer Rick Kruis op de bank. Beiden maakten de promotie en het kampioenschap van 2025 mee. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 3 juli vinden rioleringswerkzaamheden plaats in de Bokkingstraat in Volendam. De straat is tijdens deze periode afgesloten voor al het verkeer. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar vanuit de Zeestraat. Ook de parkeergarage blijft toegankelijk tijdens de werkzaamheden. Het ministerie van Justitie heeft de nieuwe opvangnormen voor statushouders bekendgemaakt. In de tweede helft van 2026 moeten gemeenten in totaal 16.300 statushouders huisvesten, ruim 1000 meer dan de doelstelling voor het eerste halfjaar. Gemeenten die eerder te veel of te weinig opvingen, krijgen dat meegeteld in de nieuwe doelstelling. Gemeente Edam-Volendam heeft de eerste 5 maanden van het jaar 14 statushouders gehuisvest.

0: En dit is de gedachte van vandaag. Elk kind is een kunstenaar. De uitdaging is een kunstenaar te blijven als je opgroeit. Ik wens je nog een mooie maandag. En graag tot morgen.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Bernie, I said, they'll never

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête Corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Everts gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Everts is benoemd als directeur voor 4 jaar. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om 2 brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn vertegenwoordigen. Het weer droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
7: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand in april bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Boven Letland is een drone neergehaald, meldt de Letse krijgsmacht. De drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. Het werd neergeschoten door NAVO-gevechtsvliegtuigen. In de Filipijnen zijn zeker 19 mensen omgekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. In het land gold een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. Daar waren wat vloedgolven. Het weer, in Zeeland regen, verder geregeld zon en ongeveer 21 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Met de sluiting van Wellness Profi Center in Volendam komt een einde aan een tijdperk voor sporters uit de regio. Eigenaar Michel van Halderen speelde tientallen jaren een belangrijke rol in de ontwikkeling van topsporters en talenten. Voor handbalvereniging HV Kras/Volendam was hij tussen eind jaren 90 en circa 2013 een trouwe sponsor en partner tijdens jaren van landskampioenschappen en Europese avonturen. Albert Veerman uit Volendam won vorige week goud tijdens de European Hot Sauce Awards in Berlijn met zijn zelfgemaakte sambal. De sambal, die hij thuis in zijn eigen keuken perfectioneert, is naar eigen zeggen niet eens bijzonder heet. Het recept is afkomstig van een oude koksmaat genaamd Kees, wiens portret op het etiket staat. Veerman gaf er zijn eigen draai aan en won. Tennisvereniging De Zeevangspelers organiseert van zaterdag 27 juni tot en met zondag 5 juli het jaarlijkse Gebruide Wouda Kommer toernooi in Oosthuizen. Alle KNLTB-leden uit de regio kunnen deelnemen, ongeacht hun vereniging. Er wordt gespeeld in de categorieën 4 tot en met 8 in enkel, dubbel en mix. Inschrijven kan tot en met zondag 21 juni via mijnknltb.toernooi.nl. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Maandag verloopt tamelijk zonnig in eerste instantie. Later op de dag, met name in de namiddag en ook in de avond, volgen twee buienlijnen. Op die lijn kunnen zich enkele actieve buien ontwikkelen, mogelijk met onweer en hagel. De temperatuur gaat eerst oplopen richting een graad of 20 in Edam, Volendam. Later op de dag daalt deze, zeker tijdens een actieve bui. De wind komt uit een zuidelijke richting, windkracht 3 tot 4... Tijdens een actieve bui later op de dag kan de wind tijdelijk even toenemen. Morgen dinsdag is het iets koeler, maar ook dan valt nog een aantal buien. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
5: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
6: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïense drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïense drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is één meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is, is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Het is zo'n 21 graden en tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan wisselvallig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korfdakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
10: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
11: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
14: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Van dinsdag 9 tot en met donderdag 11 juni is de Val van Urk in Volendam afgesloten vanwege het boren van bronnen voor een warmtepomp. De afsluiting geldt alleen tijdens werktijden van 7 uur tot 16:30. Het ministerie van Justitie heeft de nieuwe opvangnormen voor statushouders bekendgemaakt. In de tweede helft van 2026 moeten gemeenten in totaal 16.300 statushouders huisvesten, ruim 1000 meer dan de doelstelling voor het eerste halfjaar. Gemeenten die eerder te veel of te weinig opvingen, krijgen dat meegeteld in de nieuwe doelstelling. Gemeente Edam-Volendam heeft de eerste 5 maanden van het jaar 14 statushouders gehuisvest. Tot het eind van het jaar moet de gemeente nog 124 statushouders huisvesten. Weggeefwinkel Edam houdt op zaterdag 13 juni een weggeefdag aan de Jan Hoekstraat 26. Bezoekers kunnen gratis zomerkleding, boeken, speelgoed en creatieve materialen meenemen. Ook kunnen goede en bruikbare spullen worden gebracht. De weggeefwinkel is daarnaast op zoek naar vrijwilligers die op vrijdagavonden of zaterdagmiddagen ongeveer een uur kunnen helpen.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lof Kabelkrant, onze website of onze app.
2: De LOVA is een met muziek voor thuis, op je werk of onderweg. De LOVA. Elke dag.

0: Dit is jouw nummer 1, streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er ook aanvallen over en weer. De Amerikaanse president Trump heeft beide landen opgeroepen om te stoppen en zegt nu dat er vredesonderhandelingen aan de gang zijn. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Mensen moesten toen tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends binnenblijven. Met de invoering van die maatregel werden mensen van hun grondrecht beroofd, zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. Sommige burgemeesters vreesden daarom voor spanningen. In een aantal steden kwamen er ook inderdaad avondklokrellen. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten komen van nature niet in Nederland voor en ze zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie. De insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen regen. Het is zo'n 21 graden. Tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan bewolkt met regen en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
9: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts 1/2 uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Ondernemers op de bedrijventerreinen Oosthuizenweg en Oosthuizen kunnen in 2026 subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen aan hun bedrijfspand. De gemeente vergoedt 50% van de kosten met een maximum van €5.000 per aanvraag. De subsidie is bedoeld voor maatregelen op het gebied van energiebesparing, klimaatbestendigheid en biodiversiteit, zoals zonnepanelen, isolatie en vergroening van het terrein. FC Volendam neemt afscheid van assistenttrainers Michael Dingsdag en Hidde van Boven. Hun aflopende contracten worden niet verlengd. Dingsdag was sinds 2023 actief als assistent en tweemaal interimtrainer. Van Boven sloot in 2024 aan bij de technische staf en zat 80 wedstrijden naast hoofdtrainer Rick Kruis op de bank. Beiden maakten de promotie en het kampioenschap van 2025 mee. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 3 juli vinden rioleringswerkzaamheden plaats in de Bokkingstraat in Volendam. De straat is tijdens deze periode afgesloten voor al het verkeer. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar vanuit de Zeestraat. Ook de parkeergarage blijft toegankelijk tijdens de werkzaamheden.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een nieuw rapport. De huidige aanpak zal vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Ook bij de overheid. Discriminatie en racisme zijn volgens de commissie diep geworteld in de samenleving. De overheid moet daarom niet alleen zelf stoppen met discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. 2 jaar geleden uitte de VN forse kritiek op hoe Nederland omgaat met mensen met een beperking. Volgens het college zijn sindsdien wel stappen gezet, maar is het nog altijd niet genoeg. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Termieten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. Ook vanavond regent, koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, 's middags weer kans op regen met onweer. En het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
7: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in 1 glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
8: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
9: Mastermate Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermate Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
10: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
11: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Een hele goede middag en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Most Wanted op deze maandagmiddag. Ja, het weekend is weer voorbij, maar dat betekent niet dat wij niet heerlijke platen met elkaar kunnen draaien. Het gaan we gewoon 2 uurtjes lang heerlijk doen. Net als Boney M en Kalimba de Luna en achteraan Ten Sharp in die grote hit. Hè. Uit Permanent kwamen ze You. En dit is Nelly Furtado. And All Cool Things.

Eerlijk plaatje van een man die gewoon uit Volendam vandaan komt. Hè. Ja, daar komen namelijk ook gewoon goede platen vandaan. En niet alleen maar die palingsound. Nee, dat bewijst deze Paul Bond wel met een hele andere soort geluid eigenlijk dan we uit Volendam normaal horen. Althans, voor de grote linie. Hè. Er komt ook rock vandaan en zo. Maar ja, dat weet de buitenwereld niet. Dit klinkt ook erg lekker hoor. Stretched Along the Line hoorde je van hem. En van Paul Bond gaan we over naar een dame. En haar naam is van toch wel een tijd geleden Taylor Dane. Hier is ze met

Maxi Priest met Wild World. En dan denk je misschien, hey, deze plaat, Paul, heb ik vaker gehoord. Ja, dat klopt. Cat Stevens is de originele schrijver eigenlijk van deze plaat. Ja, en die heeft hij geschreven in ieder geval in 1970.

nog een andere band die hem gedaan had. Ik zit even te kijken en nog na te denken. Oh ja, Mr. Big, die heeft hem ook nog gedaan. En dat was eigenlijk toch wel de grootste, denk ik. Want in 1994 was dat. En ik kan me dat nog wel heel goed herinneren. Want toen was echt de plaat eigenlijk best wel hoog genoteerd. Maar ja, aan de andere kant, hè, in die tijd natuurlijk daarvoor heb ik niet echt geleefd. Dus misschien was het ook een minder groot hit dan in de tijd natuurlijk. Toen met Jimmy Cliff en misschien ook met Cat Stevens. En dan ook nog maar deze Maxi Priest. Hè. Ja, ik weet het niet. Wat in ieder geval wel helemaal origineel is en ook leuk om te horen, is ELO, oftewel die Electric Light Orchestra. En hier zijn ze met Confusion en erachteraan het laatste lokale nieuws.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Met de sluiting van Wellness Profi Center in Volendam komt een einde aan een tijdperk voor sporters uit de regio. Eigenaar Michel van Halderen speelde tientallen jaren een belangrijke rol in de ontwikkeling van topsporters en talenten. Voor handbalvereniging HV Kras/Volendam was hij tussen eind jaren 90 en circa 2013 een trouwe sponsor en partner tijdens jaren van landskampioenschappen en Europese avonturen. Albert Veerman uit Volendam won vorige week goud tijdens de European Hot Sauce Awards in Berlijn met zijn zelfgemaakte sambal. De sambal, die hij thuis in zijn eigen keuken perfectioneert, is naar eigen zeggen niet eens bijzonder heet. Het recept is afkomstig van een oude koksmaat genaamd Kees, wiens portret op het etiket staat. Veerman gaf er zijn eigen draai aan en won. Tennisvereniging De Zeevangspelers organiseert van zaterdag 27 juni tot en met zondag 5 juli het jaarlijkse Gebruiden Wouda Kommer toernooi in Oost-

0: ziekenhuizen. Alle KNLTB-leden uit de regio kunnen deelnemen, ongeacht hun vereniging. Er wordt gespeeld in de categorieën 4 tot en met 8 in enkel, dubbel en mix. Inschrijven kan tot en met zondag 21 juni via mijnkntb.toernooi.nl. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lof Kabelkrant, onze website of onze app.
1: Vanuit de grootste gemeente van Waterland is dit de LOVE. Elke dag bij jou.

Het was het jaar 1979. Ik was 3 jaar oud en dit was een van mijn eerste singeltjes. Ja, absoluut. Heb ik daarna volgens mij mee gescratcht. Dat was toen helemaal in, hè. Dat je mijn plaatje pakt en dan ging je dat heen en weer bewegen met een naald. Ja, daar wordt een plaatje in ieder geval niet beter van. Niet als je gewoon de verkeerde naald had. En ik had natuurlijk de verkeerde naald. Dus dat, ja, dat singeltje is eigenlijk toch wel aan roem ten onder gegaan. Maar ik heb hem wel vaak gedraaid. En ook gewoon op normale snelheid. Zonder te scratchen natuurlijk. We hebben het over Kiss en I Was Made For Loving You. Hey, door nu met Mental As Anything. En hier zijn ze met Live It Up.

Blijft een goede plaats, hè? The Killers and Human was eigenlijk toch wel hun grootste pophit. Want ze hebben natuurlijk wel meerdere platen gemaakt, maar braken niet helemaal door. Toen opeens kwam deze Human. Ja, en hier hadden ze toch wel een grote hit mee te pakken, hoor. Hey, we gaan nog een paar platen doen. Tot aan de klok van 4 uur. Daarna ben ik uiteraard weer bij je terug. Maar eerst nog Ron Sanchez, Piet Veerman en deze van Master KG. Samen met Nombrenko en Jerusalemma.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl. Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zowel Iran als Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek van de Amerikaanse president Trump is. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Volgens bronnen zou Netanyahu na het telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement te stoppen. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. En dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. En ook weigerden sommige organisaties gegevens te verwijderen. Volgens de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens komt de toename van het aantal klachten vooral doordat mensen meer weten over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat dat onder de wet op kinderarbeid gaat vallen. Tennisser Mees Ruttering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bizou uit Frankrijk. Het werd 4-6, 4-6. De 18-jarige Ruttering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vanavond opnieuw buien. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, maar 's middags weer regen en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer 15 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je 10 minuten. En de A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam-West en Amsterdam-Buitenveld, het 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
0: Lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Welkom weer terug. Ja, voor mij het laatste gedeelte, maar na de klok van 5 uur en gaat gewoon dit heerlijke hitsfestival door. Absoluut, want dan gaat mijn collega's het gewoon allemaal overnemen met ook die grote hits. Hè. Maar wij mogen ook nog eventjes een paar wegstarten. Net al die Every Brothers en On the Wings of a Nightingale en achteraan The Braxtons en The Boss. En dit was een samenwerking van Rosemary Sons samen met Ilse de Lange. And shine.

La Diligence, ja, wat heerlijk dit, hè. Hier druipt echt, ja, die romantiek vanaf, hè. Ja, heerlijk om dit soort plaatsen ook gewoon terug te horen. Van natuurlijk onze toch wel Volendamse, ja, bekendste band. Nou ja, samen met natuurlijk de BCDN, hè. De Cats hoorde je. En daarvoor Nico en Vincent, Am I Wrong? En dit is King Wild. Terug in de tijd ook, hoor. Zeker wel, maar een goede plaat ook dit. Kids in America.

0: Michel Vuguen en Le Big Bazaar en Una Bella Historie. Of ja, weet je zo hoe je het uitspreekt. Ik ben daar gewoon verschrikkelijk slecht in. Ja, vergeef het me. Wel een lekkere plaat hoor. Hey, we gaan ook weer even door naar het laatste lokale nieuws.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Van dinsdag 9 tot en met donderdag 11 juni is de Val van Urk in Volendam afgesloten vanwege het boren van bronnen voor een warmtepomp. De afsluiting geldt alleen tijdens werktijden van 7 uur tot 16:30. Het ministerie van Justitie heeft de nieuwe opvangnormen voor statushouders bekendgemaakt. In de tweede helft van 2026 moet de gemeente in totaal 16.300 statushouders huisvesten, ruim 1000 meer dan de doelstelling voor het eerste halfjaar. Gemeenten die eerder te veel of te weinig opvingen, krijgen dat meegeteld in de nieuwe doelstelling. Gemeente Edam-Volendam heeft de eerste 5 maanden van het jaar 14 statushouders gehuisvest. Tot het eind van het jaar moet de gemeente nog 124 statushouders huisvesten. Weggeefwinkel Edam houdt op zaterdag 13 juni een weggeefdag aan de Jan Hoekstraat 26. Bezoekers kunnen gratis zomerkleding, boeken, speelgoed en creatieve materialen meenemen. Ook kunnen goede en bruikbare spullen worden gebracht. De weggeefwinkel is daarnaast op zoek naar vrijwilligers die op vrijdagavonden of zaterdagmiddagen ongeveer een uur kunnen helpen. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits in Noord-Holland komt op gang. De meeste files zijn op dit moment dagelijks met hooguit zo'n 5 minuten vertraging. Er valt 1 file op, dat is op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer 15 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Dat is bij de werkzaamheden daar. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Wow, wow, wow. And do you wanna hold me? Nou, het ligt eraan hoe je eruit ziet. Hè? Maar een knuffel. Stel je nou voor, iemand staat voor je en die wil een knuffel. Geef je dan diegene een knuffel of niet? Of zeg je van, nou weet je, ik heb er allemaal geen zin in. Of denk je van, nou weet je, een knuffel. Ja, weet je, als de ander daar zo blij mee is, wie ben ik dan om dat te weigeren? Ja, ik zou het laatste denk ik doen. Want ja, weet je, om iemand gelukkig te maken en het is zo eenvoudig. Ja, dan is dat toch een klein gebaar, zou ik zeggen. Hé, we gaan even door naar, volgens mij uit Drenthe kwamen ze. Skik op fietsen.

Danny Wilson en Mary Sprayer. Ja, toch wel iets met geloof natuurlijk te maken. Hè? Er zijn natuurlijk heel veel mensen die nog gewoon in alles geloven. Ja, ik ben zelf niet zo gelovig. Ik geloof gewoon niet dat er één iemand is geweest die het gedaan heeft. Weet je wel, en ons gemaakt heeft. Ja, weet je, dat is misschien mijn gebrek. Hè? Maar iedereen mag van mij natuurlijk wel geloven dat het wel zo is. Dus ik laat iedereen daar gewoon volledig vrij in. Hey, ik ga zo meteen het stokje overdragen natuurlijk aan mijn radiocollega's. Maar niet voordat we nog een dosis hits gaan draaien, hoor. Oh, Maroon 5 komt nog. Guus Meeuwis, Mel Smit, de blauwe bus, hè. Met Volendammer vrouwen, inderdaad. En deze van Antoon. En Hotelschool.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
3: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 's middags.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als dat land zou ophouden met aanvallen op Libanon. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder twee vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem, meldt NH Nieuws. De Portugees Hugo TQ doodde in 2005 zijn ex-vriendin in Engeland die zwanger was. In 2020 vermoordde hij een vrouw van 26 uit Blerik in Limburg. Bij de gijzeling in februari zou TQ de medewerkers van de inrichting in een wurggreep hebben gehouden en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte zwaar gewond. Het OM verdenkt TQ onder meer van poging tot moord. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Op sociale media staan video's van bijvoorbeeld ouders die met hun kinderen vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen. Het wordt dan verboden om in die video's kinderen onder de 16 in te zetten. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Hofuku Maru dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. Daarbij kan plaatselijk veel regen vallen. Lokaal komt onweer voor. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien en kans op onweer en veel wind. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is begonnen in Noord-Holland. Het zijn vooral veel korte dagelijkse files. Hooguit hebben die zo'n 5 minuten oponthoud. De meeste vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij de werkzaamheden voor knooppunt Kooimeer staat 15 kilometer langzaam rijden en stilstaan. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
11: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Een hele goede middag, beste luisteraars. Dit is rond 6 uur. Met tot 6 uur heel veel informatie. We noemen dit ook wel een nieuwsuur. Er komen 3 blokken met nieuws erbij. En dan na 6 uur gewoon lekker muziek draaien. En meer de muziek die je van mij gewend bent. We hoorden net de BZN met Drink the Wine. En daarvoor Michael Jackson met Bad. Het komt van zijn gelijknamige album, uitgebracht in 1987. Het was ook weer een nummer 1 hit na One Day in Your Life, Beat It, Wanna Be Starting Something en I Just Can't Stop Loving You. Hit na hit, ja, niet te geloven. Wat een succes had die man. Ja, helaas niet zo oud geworden. Dan gaan we verder met de 3 J's, met Mensen.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 3 juli vinden rioleringswerkzaamheden plaats in de Bokkingstraat in Volendam. De straat is tijdens deze periode afgesloten voor al het verkeer. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar vanuit de Zeestraat. Ook de parkeergarage blijft toegankelijk tijdens de werkzaamheden. Ondernemers op de bedrijventerreinen Oosthuizenweg en Oosthuizen kunnen in 2026 subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen aan hun bedrijfspand. De gemeente vergoedt 50% van de kosten met een maximum van €5.000 per aanvraag. De subsidie is bedoeld voor maatregelen op het gebied van energiebesparing, klimaatbestendigheid en biodiversiteit, zoals zonnepanelen, isolatie en vergroening van het terrein. Albert Veerman uit Volendam won vorige week goud tijdens de European Hot Sauce Awards in Berlijn met zijn zelfgemaakte sambal. De sambal, die hij thuis in zijn eigen keuken perfectioneert, is naar eigen zeggen niet eens bijzonder heet. Het recept is afkomstig van een oude koksmaat genaamd Kees, wiens portret op het etiket staat. Veerman gaf er zijn eigen draai aan en won.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

My friend Joe, Kees Sveerman. En daarvoor Lisa Hordijk. Haar artiestennaam is Lisa Loijs. Een Nederlandse zangeres die bekendheid verwierf na het winnen van het tweede seizoen van de talentenjacht. Of talentenshow moet ik zeggen, X-Factor. In 2009 veranderde ze haar artiestennaam in Lisa Loijs. En bracht ze haar debuutalbum Smoke uit. Lisa werd geboren in Wageningen. Ze studeerde aan de Rock Academie in Tilburg en aan de Herman Brood Academie in Utrecht. Dan gaan we verder met Dua Lipa, Illusion.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder twee vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Het gaat bijvoorbeeld om video's waarin kinderen en hun ouders vakanties promoten. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien en kans op onweer. Morgen eerst zon, later veel regen, opnieuw kans op onweer en ongeveer 18 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het ministerie van Justitie heeft de nieuwe opvangnormen voor statushouders bekendgemaakt. In de tweede helft van 2026 moeten gemeenten in totaal 16.300 statushouders huisvesten, ruim 1.000 meer dan de doelstelling voor het eerste halfjaar. Gemeenten die eerder te veel of te weinig opvingen, krijgen dat meegeteld in de nieuwe doelstelling. Gemeente Edam-Volendam heeft de eerste 5 maanden van het jaar 14 statushouders gehuisvest. Tot het eind van het jaar moet de gemeente nog 124 statushouders huisvesten. FC Volendam neemt afscheid van assistenttrainers Michael Dingsdag en Hidde van Boven. Hun aflopende contracten worden niet verlengd. Dingsdag was sinds 2023 actief als assistent en 2 maal interim trainer. Van Boven sloot in 2024 aan bij de technische staf en zat 80 wedstrijden naast hoofdtrainer Rick Kruis op de bank. Beiden maakten de promotie en het kampioenschap van 2025 mee. Tennisvereniging De Zeevangspelers organiseert van zaterdag 27 juni tot en met zondag 5 juli het jaarlijkse Gebruide Wouda Kommer toernooi in Oosthuizen. Alle KNLTB-leden uit de regio kunnen deelnemen, ongeacht hun vereniging. Er wordt gespeeld in de categorieën 4 tot en met 8 in enkel, dubbel en mix. Inschrijven kan tot en met zondag 21 juni via mijnknltb.toernooi.nl.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.

Wat is dromen? Mooi liedje van de drie J's in Ellen ten Damme. En ervoor Fleetwood Mac met Gypsy. Het nummer is rond 1979 geschreven door Stevie Nicks. Het was oorspronkelijk bedoeld voor haar soloalbum Bella Donna. Echter besloot Nick het nummer te bewaren tot het volgende album van Fleetwood Mac. In 1982 werd het uitgebracht op het album Mirage. De single was de grootste hit van dit album en bereikte onder meer de 12e positie in de Billboard Hot 100. Volgende nummer is van Eamon Corner. If Paradise is Half as Nice.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Weggeefwinkel Edam houdt op zaterdag 13 juni een weggeefdag aan de Jan Hoekstraat 26. Bezoekers kunnen gratis zomerkleding, boeken, speelgoed en creatieve materialen meenemen. Ook kunnen goede en bruikbare spullen worden gebracht. De weggeefwinkel is daarnaast op zoek naar vrijwilligers die op vrijdagavonden of zaterdagmiddagen ongeveer een uur kunnen helpen. Met de sluiting van Wellness Profi Center in Volendam komt een einde aan een tijdperk voor sporters uit de regio. Eigenaar Michel van Halderen speelde tientallen jaren een belangrijke rol in de ontwikkeling van topsporters en talenten. Voor handbalvereniging HV Kras/Volendam was hij tussen eind jaren 90 en circa 2013 een trouwe sponsor en partner tijdens jaren van landskampioenschappen en Europese avonturen. Van dinsdag 9 tot en met donderdag 11 juni is de Val van Urk in Volendam afgesloten vanwege het boren van bronnen voor een warmtepomp. De afsluiting geldt alleen tijdens werktijden van 7 uur tot 16:30. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Onderweg naar huis, luister je naar de LOVE

Sombrero, grote hoed, van de kleintjes Puls natuurlijk. Dan gaan we alweer naar het laatste nummer van dit uur. En dat is er dan een van de Bee Gees. Het is afkomstig van hun 16e studioalbum, One. Dat op 27 maart 1989 door Warner Records werd uitgebracht als de eerste single. Het werd geschreven door de groep en geproduceerd met Brian Tench. Na de vroegtijdige dood van hun jongere broer Andy Kip in 1988 droegen de Bee Gees dit nummer en hun nieuwe album aan hem op. Ja, en hier komt dat nummer. Ordinary Lives. Tot zo!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas. Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zijn Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de COVID-crisis een hoge positie bekleedde tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als het land op zou houden met aanvallen op Libanon. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6 en 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten, buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt dan af naar 1 graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
7: Ontdek Happy View. Het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in 1 glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
8: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

For America, Redbox. Welkom terug, beste luisteraars, bij het tweede uur van Rot Sessie. Zonder onderbrekingen, gewoon lekker achter elkaar mooie muziek draaien. We zijn lekker begonnen met For America van Redbox. Het is afkomstig van het debuutalbum van de groep The Circle and the Square, uitgebracht in 1986. Het is de grootste hit van de band en in een aantal landen was het ook de enige hit. In thuisland het Verenigd Koninkrijk behaalde het de 10e plaats. En bij ons werd het een alarmschijf, waardoor het ook een vrij grote hit werd. Dan gaan we verder met twee nummers uit het stenen tijdperk. En de eerste is van The Everly Brothers, Cathy's Clown.

De tweede uit het stenen tijdperk, Tom Dooley. Het is een traditioneel volksliedje uit North Carolina. Gebaseerd op de moord in 1866 op een vrouw genaamd Laura Foster. Dat was in Wilkes County, North Carolina. En ze werd vermoord door Tom Dula, wiens naam in het lokale dialect Dooley werd uitgesproken. En dit is een van de bekendste murder ballads. Een populaire hitversie opgenomen in 1958 door The Kingston Trio. Dan gaan we verder met een liedje van Jan Smit. En we hopen maar dat dit uitkomt. Het wordt weer zomer. MUZIEK

The Eagles met Take It Easy. Het is de eerste single van de band en is geschreven door Jackson Browne en Glenn Frey, die het ook zong. De single werd uitgegeven op 1 mei 1972 en was het openingsnummer van het debuutalbum Eagles. Het is een van de bekendste nummers van de Eagles geworden en heeft een vaste plaats op bijna alle compilatiealbums van de band. Dan gaan we verder met het Frans-Duitsje van vandaag. En dan beginnen we met Gilbert Bicot. Het Mens.

De Duitse bijdrage, Ich bin wie du, van Marianne Rosenberg. Het is een disco-nummer van de Duitse zangeres. Het nummer verscheen op haar gelijknamige album, uitgebracht in 1976. In Nederland werd de plaat veel gedraaid op Hilversum 3, maar het werd niet een echte grote hit, hoor. Ich bin wie du is geschreven door producer Joachim Heider. Het nummer verschijnt veel op compilatiealbums met slager- en feestmuziek, zogeheten foute muziek, en muziek uit de jaren 70 van de 20e eeuw. In 2025 brachten Chantal Jansen en Jan Smit het nummer opnieuw uit als anthem voor hun tweede editie van Festival der Liebe, een Duitstalig muziekfestival in Ahoy, Rotterdam. Dan gaan we verder met de doorbraak van de Dire Straits, Sultans of Swing.

Gimme Hope, Joanna, Eddie Grant. Het is een Brits anti-apartheidslied geschreven en oorspronkelijk uitgebracht door de Guyanese-Britse zanger, songwriter en multi-instrumentalist. Ja, in dit nummer dat dateert uit 1988 tijdens het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Het lied werd verboden door de Zuid-Afrikaanse regering toen het werd uitgebracht, maar werd daar desondanks toch veel gedraaid. Volgende nummer is van Esther en Abi Overim, Cinderella Rockefeller.

0: De Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis op de LOVA is er elke zaterdag met Klaas Bond Folks.
1: Ja, en dat wel elke zaterdagmiddag van 3 tot 5. Maar het is nu maandagavond. We gaan verder met John Mayer.

Peperdol van John Mayer. Peperdol is volgens critici een antwoordlied op Dear John van Mayers ex-vriendin Taylor Swift. Mayer lijkt Swift terug te pakken met de regels: You're like 22 girls in one, and none of them know what they're running from. Een verwijzing naar Swift's hit 22 in datzelfde jaar. Ja, het zal zo zijn. Dan gaan we verder met een lekkere gauwhouwer van The Animals. Bring it on home to me.

Live is een single van het album Supernatural van de Britse Des Ray, die zowel het nummer schreef als inzong. Het nummer stond maar liefst 22 weken in de top 40. Het nummer gaat vooral over bijgeloof en het uit de weg gaan van zaken die men niet aandurft. De uiteindelijke boodschap is dat je moet proberen uit het leven te halen wat erin zit. In de videoclip is te zien hoe Des Ray in een auto wordt rondgereden tussen velden met gewassen aan weerskanten. Hierover vliegt een vliegtuig dat in plaats van chemicaliën vlinders verspreidt. Ja, dat is een schone zaak, toch? Dan gaan we alweer naar het laatste nummer van deze aflevering van Rond Zessen. En dat is dan het duet van de week. En dat is deze keer Clarence Clemens samen met Jackson Browne. You're a friend of mine. Morgen ben ik er ook gewoon weer, hè? Van 5 tot 6 met middagritme. Doei!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
4: We hebben het over de heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen? Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
3: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
6: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
7: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
8: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dat was Foy Vance met We Almost Made It. En dit is Roy Draait Door. Het is maandag 8 juni en tot 8 uur vanavond hoor je hier bij de lokale omroep van Edam hedendaagse alternatieve popmuziek van artiesten als Jack M. Seneff en Kevin Morby. Maar eerst gaan we luisteren naar Dog Mom met Where'd the Time Go?

Ja, dat was muziek van Julie Sharp. En muziek die ken ik via Michael Runderkamp. Laatst zaten we daar bij hem een biertje te drinken. Hij had een playlistje aan. En daar stond dit nummer in. En Michael en ik hebben ook hebben op Spotify een gezamenlijke playlist. Waarin we muziek zetten die we dan aan elkaar willen tippen. En volgens mij de volgende band kennen ze ook via die lijst. Volgens mij heeft Michael die daar ooit een keer ingezet. En als ik dan zijn nummer beluister en het bevalt mij wel prima, dan zet ik vaak het hele album aan van die band. Het gaat om de band Mildred. Ze brachten niet al te lang geleden een nieuw album uit. Ik kan even niet zien wanneer het album uitkwam, maar wel dit kalenderjaar. En van het album hoor je nu het nummer Hardcore of Beauty.

0: Get off of productivity. You wanna talk it over? Go inside the swing. Take a puff a week. Give me an offering. I don't have to like you. You don't have to want me. That's why you do. That's why you do. That's why you do. Can't say honestly without thinking. Deepest content, context.
1: Ja, de meeste mensen die houden van de zomer. Als je net een gek geluid hoorde, ik was even de microfoon standaard aan het verplaatsen. Kijk, daggeluid. De meeste mensen houden van de zomer, was ik aan het vertellen. En als ik nu zo even naar buiten kijk, zo door het raam van de studio, dan verlang ik ook wel een beetje naar de zomer. Een beetje. Om 6:30 had ik ook een lekker buitje te pakken toen ik hier naar de studio liep. Maar goed, ja, dus de meeste mensen die hebben zin in de zomer. Maar dat geldt niet voor de volgende artiest. Ik weet niet precies hoe ik zijn naam uit moet spreken. Denk Zeano. Je schrijft het Z-E-A-N-O. Hij heeft een lied dat heet Summer. Nou verwacht je dat het een hartstikke leuke, vrolijke zomerrit is. Maar hij zingt in dit lied. Summer is coming. I can't fight it. Dus hij heeft eigenlijk helemaal geen zin in de zomer. En nou ja, als ik daar dan een beetje over nadenk, dan vind ik eigenlijk ook wel dat zomer redelijk overrated is. Het is vaak veel te warm. Je kan niks doen met al die temperaturen boven de 24 graden of zo. Dus eigenlijk snap ik Zeano wel. En heb ik ook meer iets met de lente. Ik weet niet hoe jij erover denkt. Ik weet ook niet hoe jij over het liedje denkt. Maar laten we er gewoon naar luisteren. Als je erop wil reageren, kun je appen naar de LOVE Studio. Even denken of ik het nummer uit mijn hoofd weet. 0299-369916. Dus als je wilt reageren op dit volgende lied, of op een ander lied, of op wat dan ook. 0299-369916.

Vorige week of misschien het weekend of de week daarvoor maakte de Amerikaanse singer-songwriter Jack M. Senef bekend dat hij volgens mij elke week één en misschien zelfs twee nieuwe nummers uit zou gaan brengen. Als voorloper op een nieuw album dat er dus ook zeer binnenkort aan gaat komen. En afgelopen woensdag kwamen de eerste twee singles daarvan uit. De eerste heette Marigold, geloof ik, en die duurde onder een minuut. Dus die tel ik eigenlijk niet echt mee. Maar ook het nummer Never Saw It Coming, dat kwam toen dus uit. En dan verwacht ik eigenlijk dat woensdag overmorgen er weer één of twee nieuwe nummers uitkomen. En ik ben daar wel benieuwd naar, want Jack M. Senef, hij heeft al twee albums, ik denk drie zelfs. Die eerste kende ik niet. Maar dat tweede album van hem vond ik erg goed. En toen kwam het derde album uit, vond ik ook erg goed. Dus ik ben benieuwd naar het vierde album. En van dat album, of in ieder geval dus een single die afgelopen woensdag uitkwam, ga je nu dus horen. Never Saw It Coming.

En ik had het net al over die playlist die ik samen met Michael Rundekamp heb, waarin wij muzikale tips voor elkaar zetten. En een andere tip die ik dus in die lijst vond, is een artiest waarvan ik eigenlijk niet zo goed weet hoe ik zijn naam moet uitspreken. Deze artiest, die formerly known is as Mr. Sam, brengt zijn nieuwe album uit, of zijn nieuwe muziek, brengt hij uit onder zijn, zijn eigen naam, neem ik aan. Nou, is het niet een bijzonder gekke of moeilijke naam, maar ik weet gewoon niet hoe je het uitspreekt. Dus ik YouTube kijken of misschien ergens een live sessie staat met dat nieuwe werk, of een interviewtje waarin je even wordt aangekondigd met die naam, of waarin het wordt uitgesproken. Maar ik weet het niet. Het kan of zijn Sam Gelband of Sam Gelband. Geen idee. Maar wat ik wel weet is dat de muziek van zijn nieuw album, wat mij betreft echt ongelooflijk leuk, vrolijk klinkt. Vrolijker dan het weer op dit moment. En als voorbeeld daarvan hoor je het lied New Believers.

En zo komen we weer bij het laatste kleine 10 minuutjes. Roy draait door. Ik ga eruit met muziek van Higpi. Lang niet gedraaid, maar heel goed album uitgebracht. En van het album hoor je de track Hedgehog.

0: diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
4: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw en de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, ja, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
3: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo is bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
5: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
3: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
2: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Welkom luisteraars. Wat is het lekker om met een regenachtig geweertje buiten naar de radio te luisteren. We zijn weer compleet en we begonnen met de laatste single van Jenro die op de markt gebracht werd in 1988, Need My Love. En Jenro bestond toen uit de volgende bezetting: Jaap de Witte, Martin Poessie, Hubert Knuvelder en Kees Dusink. Het was toen al een tijdje stil geweest rondom Jenro. In 1992 kwam Jaak Pakman van de 3J's de band nog versterken. En Jenro ging verder als coverband en maakte geen nieuwe singles meer.
1: En wat was het een avond afgelopen zaterdag bij het laatste concert van Thomas Tol. En dit was in een uitverkocht PX en het was genieten tot de laatste noot. En ik zat zelf vrij dichtbij bij het podium en zag dat Thomas zelf nog het meeste genoot. En wat een band had Thomas achter zich. Allemaal lokale artiesten. Uitgezonderd het vijfpersoons strijkorkest. En wat waren dat een geweldenaren. En dit kwam vooral tot uiting in de instrumentale nummers. En de nieuwe single van Thomas en zijn nicht Corine van Vacari werd 2 keer gespeeld. En als toegift kwam het nog beter tot zijn recht. En dit met het bijbehorende dansje. Hier zijn Corine van Vacari en Thomas Tol met Secreto.

In het seizoen van 2011, met de serie De Zomer Voorbij, maakten Jan Smit en Jaap de Witte het nummer Surfplank. Ze waren toen aan de zuidkust van Spanje en Portugal, en dat wordt ook wel de Algarve genoemd. Het nummer werd in 1 aflevering geschreven. Of er alcohol in het spel was, laten we over aan de mening van de kijkers. Het kwam wel in de Valdammer Top 1000 op nummer 377. Hier is Jan Smit en Jaap de Witte met Surfplank.

En net al eerder verteld over het concert van Thomas Tol. En de muziek, dat werd natuurlijk gespeeld van Jan Smit, BZN en Tol en Tol. En alles waar Thomas en Kees bij betrokken waren. Het strijkorkest was zo belangrijk deze avond. En zonder had het ook deze avond niet gekund. De instrumentale nummers, en dat waren bijna de helft. En waaronder ook uit de film Game of Thrones. En de William Tell-ouverture van de componist Rossini hielden het publiek muisstil. En toch, na afloop van het nummer Barber's Rock, wat ook van Rossini is, was er het grootste applaus. De solo op gitaar werd ooit door Kees Tol in één take opgenomen. En nu gespeeld door Dirk Oogland, die applaus kreeg van Thomas zelf. Hier Barber's Rock.

In 1994 verscheen de cd Shine On van The Cats. En dit was 9 jaar na het laatste album Flying High. Het zou de laatste cd worden. De Cats op dit album waren Kees Veerman, Jaap Schilder en Arnold Muren. Theo Klauwer en Piet Veerman waren er niet bij. En Tom Dijkman was de drummer op deze cd. Andere medewerkende muzikanten waren Spek Zildebrand, Jan Akkerman en Flaco Jimenez, die een eerste unieke bijdrage leverden. Het nummer Moneymaker is geschreven door Kees Veerman. Hier zijn de Cats met Moneymaker. MUZIEK

0: De singer-songwriters uit eigen dorp zijn productief. PGM Bond was niet lang geleden met zijn tweede soloalbum, Coyote King of the Island. En was ook betrokken bij het album van Shorty Jacket, wat een ode was aan de Cats. En binnenkort komt Niels Buijs met zijn nieuwe album. En dat zal 9 oktober zijn, dan is de releaseavond. Maar waar we niets meer van weten, dat is dus van Jacob D. Edward, de echte naam Jack Deen. En weet jij daar meer over, Roy? Of hij al in de studio is?
1: Ja, hij heeft al een nieuwe EP opgenomen. Want hij zou afgelopen najaar een toertje gaan doen in Engeland. En dan wilde hij een EP'tje hebben. Maar of die was nog niet klaar met mixen en alles, of die tour werd uitgesteld. In ieder geval, vanwege het uitstellen van die tour is ook die EP uitgesteld. En ik denk dat die nu ook gepland staat voor komend najaar.
0: Oké, nou, dan houden we daarop aan. Meestal is het najaar, als er iets uitgebracht wordt. Ja. Na de vakanties. En dan is het ook alweer ondertussen 16 maanden geleden, na zijn laatste album. En wij gaan luisteren naar Jacob D. Edward met Medusa.

In het tv-programma Onvergetelijke Liedjes maakte de drieërs van een nummer dat bij de groep Roddeliever op de plank lag een zomerse reggaeplaat. Los vast. De mannen van Broederliefde hadden dit niet aan zien komen. En de drieërs hebben gewacht tot met het uitbrengen van de single tot de temperaturen weer wat begonnen te stijgen. Hier zijn de drieërs met Los vast.

In 2003, 18 en 19 werd er een cd uitgebracht onder de noemer Nieuw Volendams Pijl. Een initiatief van Jaap Tol de Bok, beter bekend van La Stampa en de Kermis Hit Festival cd's. En op deze cd's opnames van Volendammer artiesten, welke nooit zijn uitgebracht. En op die van 2003 staan twee nummers van New Chairs. En dat is onder andere zanger Edwin Zwarthoed. Oftewel Jezus uit Jesus Christ Superstar. En allebei geschreven door Klaus Tol Kraaier. En die was weer van La Stampa en Feestband Volendam. En ook van verdere kermishits. En met zijn broer Theo, die weer bekend is als Kraus Labyrinth, zet hij muziek op Spotify onder de naam Alvik. Maar u gaat luisteren naar New Chairs met Good Company.

Vorig jaar bracht Martine Bond haar laatste single uit en dat was Out of Sight. Er werd gewerkt aan een album, maar of dit er nu voor staat, dat weten we niet. Als je haar site aanklikt, komt de volgende tekst tevoorschijn. Zit klaar, sommige dingen zijn echt cool en die komen binnenkort. Nou, daar wachten we dan maar op. Hier is Martine Bond met Out of Sight.

Een slimme truc van manager Jaap Buijs, dat was het project Die Golden Stimmen. De populariteit van Jantje Smit in Duitsland gebruiken om de carrières van Piet Veerman en George Baker een boost te geven. En dit op die grote platenmarkt. Op deze gezamenlijke cd staan liedjes solo en samen met z'n drieën. In het Duits, en dat zullen Piet en George Baker wel hebben geleerd van Jantje Smit. En u gaat horen met z'n drieën samen Te Quiero.

Op het album van Simon Stijn staat het nummer Als ik naar je kijk. En dit nummer stond ook in de Volendammer Top 1000 op nummer 663. Het nummer is geschreven door Simon en Pascal Voorn, de gitarist van Fast Countenance. Als je naar me kijkt is het eerste nummer voor dit album. En na 15 jaar te hebben gezongen in verschillende coverbandjes besloot Simon om zelf nummers te gaan schrijven in 2008. Hij werkte 2 jaar intensief aan zijn album. Hij schakelde hiervoor ook andere muzikanten in uit Volendam, zoals Kees en Thomas Tol. Simon Stijn met Als ik naar je kijk.

Dat Mal een goede cover kan neerzetten, dat heeft ze al meer bewezen in diverse programma's. Ze heeft de volgende nummer gezongen in het programma TMI TV Sessions. Te vinden op YouTube en zij alleen met haar gitaar. Het origineel is van Melanie Herbert, een Engelse zangeres die de backing vocals zong bij Jerry Rafferty. En onder andere ook op het bekende album City to City. Het nummer dat heet Jigsaw.

We gaan naar de eerste single van BZN, Maybe Someday uit 1968. De oprichtingsdatum van BZN wordt 1 juli 1965 aangehouden. Gerrit Woestenburg en Jan Veerman waren bij de groep gekomen. En Gerrit stapte in 1966 alweer uit de groep en werd vervangen door Jaap Sombroek. De andere oprichters waren Kees Tol, Jan Tuyp en Evert Woestenburg. Maybe Someday werd geproduceerd door Ad Bouwman van Veronica en gearrangeerd door Dick Bakker van het Metropoolorkest. Doordat de single toen niet overal verkrijgbaar was, kwam het niet in de top 40. Hier is BZN met Maybe Someday.

0: Kijk, dit was dan het laatste nummer van vanavond. We gaan er weer uit. Bedankt voor het luisteren en tot andere week. En ja, de kermis, zei deze en zo, die komen er weer aan. En optredens weet ik eigenlijk niet, Evert.
1: Nee, dat weet, hou ik ook niet zo bij. Maar wat nogal belangrijk is, dat je een Volendammer weekend krijgt.
0: Ja, dat klopt.
1: 27, 28 juni.
0: Dat is altijd de laatste zondag van juni.
2: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
6: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw en de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
5: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo is bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
7: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
5: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
8: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
7: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
6: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelend gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Vols.
8: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
6: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend ook droog. Daarna wisselvallig met kans op stevige buien bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware. Zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Ondernemers op de bedrijventerreinen Oosthuizenweg en Oosthuizen kunnen in 2026 subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen aan hun bedrijfspand. De gemeente vergoedt 50% van de kosten met een maximum van €5.000 per aanvraag. De subsidie is bedoeld voor maatregelen op het gebied van energiebesparing, klimaatbestendigheid en biodiversiteit, zoals zonnepanelen, isolatie en vergroening van het terrein. FC Volendam neemt afscheid van assistenttrainers Michael Dingsdag en Hidde van Boven. Hun aflopende contracten worden niet verlengd. Dingsdag was sinds 2023 actief als assistent en tweemaal interim trainer. Van Boven sloot in 2024 aan bij de technische staf en zat 80 wedstrijden naast hoofdtrainer Rick Kruis op de bank. Beiden maakten de promotie en het kampioenschap van 2025 mee. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 3 juli vinden rioleringswerkzaamheden plaats in de Bokkingstraat in Volendam. De straat is tijdens deze periode afgesloten voor al het verkeer. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar vanuit de Zeestraat. Ook de parkeergarage blijft toegankelijk tijdens de werkzaamheden. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de covid-crisis een hoge positie bekleedde, tegen de enquêtecommissie. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen, 75% meer dan een jaar eerder. Dan het weer, vanavond veel regen en kans op onweer.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Met de sluiting van Wellness Profi Center in Volendam komt een einde aan een tijdperk voor sporters uit de regio. Eigenaar Michel van Halderen speelde tientallen jaren een belangrijke rol in de ontwikkeling van topsporters en talenten. Voor handbalvereniging HV Kras/Volendam was hij tussen eind jaren 90 en circa 2013 een trouwe sponsor en partner tijdens jaren van landskampioenschappen en Europese avonturen. Albert Veerman uit Volendam won vorige week goud tijdens de European Hot Sauce Awards in Berlijn met zijn zelfgemaakte sambal. De sambal, die hij thuis in zijn eigen keuken perfectioneert, is naar eigen zeggen niet eens bijzonder heet. Het recept is afkomstig van een oude koksmaat genaamd Kees, wiens portret op het etiket staat. Veerman gaf er zijn eigen draai aan en won. Tennisvereniging De Zeevangspelers organiseert van zaterdag 27 juni tot en met zondag 5 juli het jaarlijkse Gebruide Wouda-Kommer-toernooi in Oosthuizen. Alle KNLTB-leden uit de regio kunnen deelnemen, ongeacht hun vereniging. Er wordt gespeeld in de categorieën 4 tot en met 8 in enkel, dubbel en mix. Inschrijven kan tot en met zondag 21 juni via mijnknltb.toernooi.nl.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: De LLVA is er met muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Van dinsdag 9 tot en met donderdag 11 juni is de Val van Urk in Volendam afgesloten vanwege het boren van bronnen voor een warmtepomp. De afsluiting geldt alleen tijdens werktijden van 7 uur tot 16:30. Het ministerie van Justitie heeft de nieuwe opvangnormen voor statushouders bekendgemaakt. In de tweede helft van 2026 moet de gemeente in totaal 16.300 statushouders huisvesten, ruim 1000 meer dan de doelstelling voor het eerste halfjaar. Gemeenten die eerder te veel of te weinig opvingen, krijgen dat meegeteld in de nieuwe doelstelling. Gemeente Edam-Volendam heeft de eerste 5 maanden van het jaar 14 statushouders gehuisvest. Tot het eind van het jaar moet de gemeente nog 124 statushouders huisvesten. Weggeefwinkel Edam houdt op zaterdag 13 juni een weggeefdag aan de Jan Hoekstraat 26. Bezoekers kunnen gratis zomerkleding, boeken, speelgoed en creatieve materialen meenemen. Ook kunnen goede en bruikbare spullen worden gebracht. De weggeefwinkel is daarnaast op zoek naar vrijwilligers die op vrijdagavonden of zaterdagmiddagen ongeveer een uur kunnen helpen.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Leuke radio en tv. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat op gegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van de ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen in het zuidwesten van Duitsland zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator en geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Irak. In Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze dan worden gebruikt voor de oorlogsindustrie. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat de takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit 3-jaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al langer financiële problemen. In het museum waren eerst vooral model spoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de BUMA Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land